0: Engels. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
5: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: De 1395 HM
11: is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Radio Seabreeze.

If I could just hold you

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
14: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
12: Feel the breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
9: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een 30 minuten in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: 10 jaar.
1: naar Radio Seabreeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
12: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: AM.
1: Earth and Fire hadden wij 75. Only Time Will Tell. Tommy James en de Shondells daarvoor. Sweet Cherry Wine uit 69. En de eerste was van Ralph McTell. Streets of London uit 72. Je krijgt Tom Petty en de Heartbreakers.

0: Een nieuwe dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: AM.
1: Nut hadden wij 75, oh boy. Compositie van Buddy Holly. Percy Sledge daarna. Take Time to Know Her uit 68. En dan was de laatste. Tie a Yellow Ribbon uit 73. Waarom ik de volgende draai, zeg ik niet.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

de T-set hoorde je. Shotguns uit 72. Pepper and Soul daarna. Have My Love uit 69. En de laatste was van Lou en his Hollywood Bananas. Kingston, Kingston. De man uit Antwerpen. Het was een hit in 1979. We hebben The Simple Minds.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.

Another 45 Miles to Go van de Nederlandse band The Golden Earring. En het nummer werd opgenomen in 1969 en origineel uitgebracht als single. En Another 45 Miles, geschreven en gezongen door gitarist George Cornemans en geïnspireerd door twee tournees van de band in de Verenigde Staten, gaat over een man die een lange rit van 45 mijl en dus ongeveer 72 kilometer moet rijden tot hij thuis is bij zijn gezin. En het laatste nummer van de Earring waarop drummer Siep Warner te horen is, want in 1970, in de zomer van 1970, werd hij vervangen door Cesar Zuidwijk, zoals we allemaal weten. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Dank aan Martin van Kampen, maar jij uit bed en dan zeggen wij...

Het is vandaag dinsdag 5 mei, het is bevrijdingsdag. We gaan het allemaal lekker vieren, de vlag uit natuurlijk. En ook vandaag weer een nieuwe morgenster, zo rond 20 over 8 de aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 8:40 dan de uitslag van de morgenster. Morgen, dat hadden we al gezegd. We gaan lekkere muziek draaien. We gaan terug naar 1985 met John Parr. Een mooie single over St. Elmo's Fire. Staat al een beetje op het vrijheidsvuur wat vanavond ook weer aangestoken wordt natuurlijk. Daar in Wageningen. Goedemorgen.

beetje een soul-achtig nummer vind ik het wel. Donna Summer, the Queen of Disco. Beetje ballad-achtig ook wel. The Woman in Me. Hier op Radio Seabreeze. En we lopen langzamerhand richting de opgave van de morgenster. Maar we gaan nog één plaatje draaien van een artiest die al heel lang meegaat. Vanaf de jaren 50 tot op heden heb ik het natuurlijk over Cliff Richard. Met zijn vaste beleidingsband natuurlijk The Shadows. Dit is uit 1963, Lucky Lips.

1971 trad ze voor de eerste keer op in het SWF-showprogramma Talentsjoepen. Met het liedje wat ze daar zong was door Udo Jurgens geschreven. En dat heette Mijn Eerste Week. En naar aanleiding van hier kreeg ze een platencontract aangeboden. En in 1975 bereikte ze nog eenmaal de top 10 in Duitsland met When Du Denkst, Du Denkst, Dan Denkst Du Nur, Du Denkst. Met daarmee de vierde plaats en alleen met Nacht Vol Schatten. En dat was een coverversie van de hit van Mike Oldfries en die heet Moonlight Shadow. Welke zangeres, welke Duitse zangeres zoeken wij? Straks zo rond 20 voor 9 ga ik je natuurlijk de uitslag geven.

0: swingende heren. Mooi synchroon dansend altijd. Hij zette de Four Tops. En deze brachten ze uit in 1989. Wist je trouwens dat het nummer geschreven is en geproduceerd door Phil Collins? En als je heel goed luistert, hoor je hem ook op de drums spelen. En daarvoor hoorden we Madness met It Must Be Love. En 9 jaar daarvoor, in 1971, bracht Labi Siever het ook al uit. Maar in 1981 werd het door Madness gezongen. En die hoorde je zo net. Maar mijn klokje wijst 8:30 aan. Betekent dat de hoogste tijd is voor het oude nieuws. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ook vandaag heb ik uw oude nieuwsfeitje van de datum van vandaag. 5 mei. Jarig vandaag is Maggie McNeil. Eigenlijk heet ze Sjoukje Lucie van het Spijker en ze is geboren in 1950. Dan de nieuwsfeitjes van 5 mei. 1835. De eerste spoorweg op het Europees continent wordt aangelegd tussen Brussel en Mechelen. De lijn was 20 kilometer lang. In 1865 heeft de eerste treinroof plaatsgevonden in de buurt van North Bend in Ohio in de Verenigde Staten. 1945. In Wageningen wordt de overgave van het Duitse nazileger getekend. Dit betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog voor Nederland. In 1948 wordt Pax Christi in Nederland in Utrecht opgericht. 1955. West-Duitsland herkrijgt volledige soevereiniteit. 1961. Alan Shepard wordt gelanceerd aan boord van de Mercury MR3 en is daarmee de tweede mens in de ruimte en tevens de eerste Amerikaan. De vlucht duurt een kwartier. En in 1970 wordt in Nederland de Nationale Kraakdag gehouden. Tot zover de oude nieuwsfeitjes. Nog een fijne dag en tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

hoorde het net al in het oude nieuws. Maggie McNeil. En natuurlijk draai ik ook een plaatje van haar uit 1975. When You Are Gone. En we feliciteren haar natuurlijk namens alle medewerkers van Radio Seabreeze. En je zult vandaag nog wel eens meer plaat horen, denk ik, van Maggie McNeil. En dan zijn we nog steeds op zoek naar de Morgenster. Ik kan je wel een paar titels van platen geven die ze ooit heeft uitgebracht. Onder andere in 86 Das Würfelspiel. Geh nicht in die Stadt uit 1984. Sehnsucht ist unheilbar. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar je hoort het straks na deze van ABBA. We gaan terug naar 1980. Lay all your love on me.

Dat was van het zevende studioalbum dat zij gemaakt hebben. Super Trooper uit 1980. Lay All Your Love On Me. En dat brengt ons bij de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij nou? Wij zoeken die mooie Duitse zangeres Juliane Werding. Had je dat goed? Applaus. Ja, zeker. Heb je verdiend hoor. En ik zie op mijn scherm dat Bertha dat goed heeft. Elibert heeft het goed. Wim heeft het goed. Henk heeft het goed. Ach, een hele hoop mensen hebben het goed. En natuurlijk gaan we ook een plaatje van haar draaien. Van haar album uit 1986. Daar staat de titelsong op. Die heet Sehnsucht und Unheilbar. Maar ook deze hit. En dit is een grote hit in Nederland. En we kennen hem allemaal, denk ik nog wel. Dit is Stimmen in Wind.

Mooi duet natuurlijk van de bekende zanger André Hazes samen met Lisa Boré. En Lisa Boré is eigenlijk een zangeres die in vele bands heeft gezongen. Onder andere American Gypsy, House Band en Naval. Ook is ze erg actief als backing vocalist bij verschillende artiesten. Ze zong bijvoorbeeld ook bij Wally Tax en bij Herman Brood. En je hoorde het mooie nummer Sorry. En dat staat op het album van André Hazes uit 1991. En dat album heet heel toepasselijk Samen. Dit is Cat Stevens, Lady Darbanville.

Carnival is over van de Seekers. Ja, het was één dame, drie heren. En ze waren mateloos populair in de jaren 60. Het was een van de eerste bands die enorm doorbrak in de Verenigde Staten. En in het Verenigd Koninkrijk, natuurlijk Engeland. 1965. Kunnen we nog één plaatje draaien? Het kan nog wel. Hè? Het is nog geen 9 uur, maar we lopen aardig tegen het einde aan. We gaan een jaar later. 1966. Neil Diamond's The Boat That I Row.

Let I Roll. We kennen natuurlijk ook van Lulu. Maar dit is de uitvoering van Neil Diamond. En het stond op zijn album Just For You uit 1966. Maar, het klokje tikt door en het is bijna 9 uur. Betekent dat ik toch afscheid moet gaan nemen. Helaas, ja, het zit erop. Zo'n uurtje gaat snel. Maar hij zit al helemaal klaar aan de andere kant van het nieuws. Elibert Maathuis met zijn maatregelen muziek. Dus lekker blijven luisteren naar Radio Seabreeze. De hele dinsdag, ach, eigenlijk door de hele week moet je gewoon lekker blijven luisteren. Ik heb het met plezier gedaan. Ik bedank je voor het luisteren. Ik zeg graag tot morgen, want dan ben ik er weer om 8 uur met de nieuwe Morgenster. Adriaan is er weer met het oude nieuws. En natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Een mooie dinsdag. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Oh, oh, oh, oh.
8: de 1395 AM.
12: Is er even niet.
8: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
8: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
8: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Radio Seabreeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: 5, 4, 3, 2, 1.
16: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
17: The greatest music ever made. Classic hits.
18: Seabreeze. Seabreeze AM.
19: She's crazy like a fool.

met een beetje storing. That is cool. 1976 van Boliam aan het begin van Maatwerk in de Muziek op deze dinsdag. En ja, wat er gebeurde weet ik niet, maar ach, dat kan af en toe natuurlijk allemaal. Het blijft techniek, het blijft heerlijk radioprogramma. En tot 10 uur ben ik bij je met een reis door al die mooie nummers. En we kwamen eruit vanmorgen met Milko Ronat en ook dat was weer heerlijk. We gaan naar het album Almost Heaven uit 1996. En dan heb ik het over de Kelly Family en dit nummer Come Back to Me.

0: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.
1: I can see you got your eye on this old cowboy.

nummer van Crooked Ado en Card Brooks, What You Gonna Do With A Cowboy. En we gaan naar 1972. Ze deden mee aan het Eurovisie Songfestival en behaalden de vierde plaats met 106 punten. Als het om de liefde gaat. Sandra en Andres.

Sandra en Andres, als het om de liefde gaat. En ja, als het om de liefde gaat, dan kun je ook heel goed terecht bij The Dire Straits en Mark Knopfler. Van het album The Best of The Dire Straits. Ja, hoe kan het anders? Romeo en Juliet.

Romeo, you nearly give me a heart attack.

Shoebox Live, 1975 van het album We Can Do It, van de Roubettes natuurlijk. En dat was een blitse glam rock, oftewel teeny bopper popgroep. En in de latere jaren speelden ze zelfs country muziek. En ze geven een live concert in 2026, las ik ergens. Nou, in ieder geval, hun grootste hit was Sugar Baby Love. Maar dat weet je waarschijnlijk nog wel uit 1974. We gaan naar Duitsland. Freddie Quinn, Zolang die Sonne scheint.

Freddie Quinn. En we kennen waarschijnlijk allemaal zachtjes stikregen op mijn zolderraam. Maar het origineel is van de Cascades, Rhythm of the Rain.

Amerikaanse zangeres en songwriter Leslie Gore. Heel ver terug in de tijd, 1963, It's My Party. En we gaan naar de Crew Cuts, The Earth Angel.

Heerlijk, die oude nummers. The Crew Cuts aan Earth Angel. En we gaan naar Franstalig. Ja, dat hoort er natuurlijk bij. Ken je er nog? Frans Kal? Poupée de Cire, Poupée de Somme.

Ja, Frans Kal. En ik zit een beetje door mijn lijst heen te schuiven met nummers. Want ik heb alles in volgorde staan. Maar dan denk ik, ach nee, ik wil toch graag iets anders. Zoals deze van The Drifters. Up on the Roof.

Natuurlijk, The Platters en Only You. En we gaan naar 1974. Ik zie een ster. Misschien ken je het nummer. Het was een inzending van het Nationale Songfestival. En even later van het Eurovisie Songfestival in 1974. Dat op 6 april in Brighton werd gehouden. En voor het laatste festival werd de Nederlandse tekst omgezet in een Engelse versie. En opgenomen als titel met I See a Star. En die versie werd derde op dat Eurovisie Songfestival. ABBA won. Natuurlijk met Waterloo. En laten wij nou hier gewoon de Nederlandse versie draaien. Ik zie een ster, Malthe McNeil.

Malcolm McNeil en ik zie een ster. Het werd geproduceerd door Hans van Hemert, die ook een van de schrijvers was, samen met Gerrit ten Braber en Piet Sauer. En die kennen we ook nog wel waarschijnlijk, want hij speelde mee in het nummer De Troubadour van... ja, jongens, ik kan er niet eens op komen. Kun je aangaan? Daar gaat het. Goed, we gaan in 1974 de winnaar in Brighton. Laten we dat maar doen. ABBA en Waterloo.

1974, de grote doorbraak van ABBA natuurlijk met Waterloo in het Engelse Brighton. En ja, de troubadour. Af en toe gaat het niet helemaal goed in mijn hoofd en dan ontbreken die dingen. Zoals Lenny Koer natuurlijk, ja, 1969, toen won zij het Eurovisie Songfestival samen met drie andere kandidaten, laten we dat vooral niet vergeten. En Piet Sauer speelde gitaar toen naast haar op het podium. Ja, dat wilde ik zeggen. Ach, we gaan naar Glenn Medeiros. Nothing gonna change my love for you.

Hemadorus and Nothing's Gonna Change My Love For You. En ik kijk op de klok. Ja, we zijn toe aan het laatste nummer. Want de koffie staat te pruttelen bij Tom Polderman. De koffie compleet natuurlijk. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En ja, die laatste plaats komt van Earth, Wind and Fire. Live, The Boogie Wonderland. Maak het voor deze dag. En wie weet treffen we elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Park Transwijk in Utrecht begint rond 12 uur vanmiddag het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in dit land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van het persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. In 2016 waren dat er nog zo'n 1,9 miljoen. Bij een droneaanval op de kerncentrale van Zaporizhia is meetapparatuur beschadigd. Dat hebben specialisten van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA vastgesteld. De kerncentrale in het zuidoosten van Oekraïne is de grootste van Europa. Het complex werd in de eerste weken van de Russische invasie van Oekraïne in 2022 door Russische troepen ingenomen. Sindsdien beschuldigen beide partijen elkaar geregeld van militaire acties rond de centrale die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
9: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.
10: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybries.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybries, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybries.nl en hou ons in de lucht.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: It's alright, baby's coming back. Ja, een liedje van de groep de Eurythmics. En dat is geschreven destijds door Eddie Lennox en David Stewart. En als je die twee bij elkaar zet en de andere van de band erbij, dan kreeg je dit soort fantastische muziek.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, lieve luistervrienden. Een bijzonder hartelijk welkom. Het is vandaag 5 mei. Ja, 5 mei, hou hem vrij. Veel mensen hebben vrij op 5 mei. Anderen moeten gewoon werken. Ja, dat is niet anders. Vroeger was iedereen op 5 mei vrij op bevrijdingsdag. Maar ja, dat is allemaal een klein beetje veranderd her en der in de landen. Er zijn heel veel festivals in ons kleine kikkerlandje. En het zou best kunnen zijn dat u er vandaag naartoe gaat naar een van die festivals. Nou, dat is toch leuk? Ja, vind ik wel eigenlijk. Hey, het is tijd voor heerlijke muziek. Hier op uw favoriete radiozender. Wat dacht u van Milk and Honey en Halleluja.

0: vrijheid maken we samen. En dat doen we allemaal hier bij Radio Seabreeze. Het programma Koffie Compleet.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze, I am.
0: En hier is de nieuwste van Dennis Jones.

Zo, nou liefde, wat is dat liefde? Nou, als je dat niet weet, Dennis Jones, dan weet ik het ook allemaal niet meer hoor. Liefde is het mooiste wat er is op deze wereld. Liefde is ook vrede op aarde. Laten we eerlijk zijn, het is vandaag 5 mei en dat is een van de mooiste thema's die er zou kunnen bestaan. Laten we met z'n allen nou eens een keer geen oorlog maken. Laten we met z'n allen nou eens een keer lekker in vrede kunnen leven.

0: Ja, wat een geweldige plaat. Falling in Love Again van de London Beat. Ook al is een lekkere oude uit 1987. Ja, het is vandaag bevrijdingsdag en dat zul je merken ook her en der in de landen. In het Gooi bijvoorbeeld rijdt vandaag een grote konvooi met allemaal hele oude legerwagens uit de oorlog 40-45. Ja, het is allemaal wat. Ze rijden door de regio met passages onder de meer in het Noord-Hollandse Huizen. Maar ook Bussum en Hilversum. De bestoet bestaat uit zo'n 60 voertuigen, waarvan 45 auto's en 15 motoren. Het initiatief komt vanuit een groep liefhebbers die de bevrijding zichtbaar willen blijven herdenken. Nadat het evenement hier het Gooi bevrijd dit jaar niet doorgaat, hebben ze gezegd van jongens, dat kan niet. We moeten gewoon wel doorgaan en we gaan het gewoon zelf organiseren. Een deel van de betrokkenen heeft daarop besloten in een kleinere vorm door te gaan. Het is een dag die we nooit mogen vergeten, klinkt het vanuit de organisatie. De voertuigen rijden in kolonnen en passen hun tempo aan waar nodig is. Ze staan stil, maar ze blijven rijden.
1: De koffie compleet, betonpolderman. Koffie compleet,

0: Geweldig, hè?
1: Ik wil je zo graag laten zien dat ik nog voel voor jou.
0: Ja, nou en of. Heerlijk. Een plaatje van niemand minder dan Gordon. Kon ik nog maar even bij je zijn. Al voor de 7e jaar op rij, lieve laatste vrienden, kunnen mensen op 5 mei vandaag dus door heel Nederland aansluiten bij meer dan 1200 vrijheidsmaaltijden. Dus als u honger heeft, zoek even op of die bij u in de buurt ook is. De eer om de 7e editie van de Vrijheidssoep te maken is dit jaar aan chef Janny van der Heijden. We kennen er allemaal van heel Holland bakt. Ze kwam op het idee om een witte soep te maken. De basis bestaat uit witte bonen, gember en kokosmelk. Met verschillende toppings kan iedereen er zijn of haar eigen kleur aan geven en smaak. Het wit staat voor de vredesduif, de witte vlag, zegt zo legt ze uit. De toppings variëren van pompoenpitten naar basilicum, chiliolie tot gebakken uitjes en ga zo maar door. Als het maar lekker is. Nou ja, wel een heel aparte soep, denk ik.
2: Daar is

Ja, die zal op een verkeerde toerental gaan gebeuren, laatste vriend. Daar komt hij, hoor. Komt hij? Oh, daar komt hij echt. Ja, het is wel. The minute you walked in the joint.

Wat zit met Hey Big Spender? En dat is een liedje wat destijds in de Universal Film Suite Charity zat. Misschien kunnen ze je nog herinneren, dat wel heel wat jaren geleden.

Eerlijk, hè? Ja, vol haar. En het plaatje van Almatino ook alweer uit het grijze wijze verleden van heel erg lang geleden, luistervrienden. Geloof het of niet? Het is echt zo.

Geweldig, de muziek die we draaien hier bij Radio Cyberis Europe's nummer van de radio. Ja, geloof het of niet. Het is een fantastisch mooi nummer en dat werd gebracht door, even kijken, hoe heette die ook alweer? Without You, met Harry Nilsson om precies te zijn. Can't live living in without you. Radio Cyberis, the station. En dat zeker op 5 mei van het legendarische jaar 2026. Bevrijdingsdag.

Tony Christian. Het ging over Tony Christie. Niet over Tony Christian, Tony Christie. En ja, hij zong over zijn Cilia. Het is allemaal wat. Radio Cyber is Europe's number one radio, lieve laatste vrienden. Ja, ik weet niet wat je allemaal gaat doen vandaag de dag op 5 mei. Misschien zeg je wel, ik ga een leuke wandeling over de zee maken of langs de zee. Dat kan hoor. Hier is Rob Makreel, die zingt erover.

0: mooi liedje van Rob Mekel, oftewel Rob Makreel heet hij eigenlijk. Ja, Robert Mekel. En ja, heerlijk hoor, dat plaatje wat hij gemaakt heeft. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik hou van deze muziek. Ik klink wel een beetje gek misschien, maar het is echt zo. Luister vrienden, ja, vandaag de dag is het zo dat de jeugd een probleem heeft. Ja, ze kunnen namelijk hun banden van de fietsen niet meer plakken en dat soort dingen meer. En als de ketting eraf loopt, dan hebben ze allemaal een probleem. Dan gaan ze allemaal naar de fietsenmaker toe. Maar ja, die fietsenmakers in Nederland, er zijn er niet zoveel meer. Die zitten tot over hun oren in het werk. En ja, dan kan het best zijn dat je een paar weken moet wachten voor je fietsie klaar is. Ja, hier is Patricia Pai. Je bent niet hip, je bent niet vlot.
1: The home of golden oldies. Your golden oldies station.
0: Dat geldt ook allemaal voor de kids die...

0: Heerlijk, hè? Ja, wat een heerlijke plaat is dit van Patricia Pai destijds. Je bent niet hip, je bent niet vlot en jouw fiets is altijd kapot. En ik zei het al, de jeugd die heeft een probleem, want die kunt tegenwoordig een fietsen niet meer repareren. Dat is ook wat. En dat platte band, nou, dat is dan jammer. Dan moet je gewoon naar de fietsenmaker brengen. Ja, want je gaat hem zelf niet meer maken. Ik heb vroeger altijd geleerd zelf je bandje te plakken en dat soort dingen meer. Toen zaten er wel 10 plakketjes op. Ja, en die raakte dan weer los en dan moet je weer opnieuw en ga zo maar door. Maar het ging wel hoor. Hey.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395. Radio Seabreeze on top.
0: Ja, Radio Seabreeze on top, lieve luistervrienden. 1098 kilometer in de middengolf, 1395. Zit er nog even niet in, maar er komt binnenkort ongetwijfeld wel weer. Goed, ik hoop dat u allemaal een hele fijne bevrijdingsdag gaat hebben vandaag. Want daar doen we het allemaal voor hier bij Radio Seabreeze. En zometeen heel veel plezier met mijn collega Wiebe Chris. Die gaat er ook weer wat leuks van maken. Ik ben er morgen weer. Dag!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel van de demonstranten weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan en werd gearresteerd. Anderen werden opgepakt omdat ze de openbare orde verstoorden. Waaronder één persoon die tijdens de 2 minuten stilte schreeuwde. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. De supermarktketen start een proef in AH-filialen in Amsterdam en Rotterdam. Het gebeurt steeds vaker dat winkelmedewerkers te maken krijgen met agressie en bedreigende situaties. De bodycams worden gedragen door externe beveiligers in de AH-filialen. Bij filialen van supermarktketen Dirk werd de bodycam 2 jaar geleden al ingevoerd. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. Bij de aanval werd een industrieel bedrijf geraakt, waardoor ongeveer 3500 mensen van het gas werden afgesloten. Ook het Oekraïnse leger voerde droneaanvallen uit, onder meer op een van de grootste olieraffinaderijen in het westen van Rusland. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en het wordt 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
3: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
1: Feel the breeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
5: Koud, hè?
7: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
8: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt zo heftig, hoor.
9: Landgenoten.
10: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
11: Binnen zonder kloppen.
12: Waar is iedereen dan? Hallo?
13: Dit is Binnen Zonder Kloppen met Wiebe Christ.
14: Goedemorgen.
15: Goedemorgen.

0: Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen ook alweer om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben een beheerder van dit uur Wereld Radio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste deuntjes uit de vorige eeuw. In de meeste gevallen zijn ze internationaal te noemen. En vandaag zijn dat de Dave Clark 5, Roxy Music, het Savory Duo, Salt and Peppa, Otis Redding, Run DMC, Rupert Holmes, Pepper and Soul, Hans de Boy, J&E Technics, Ozzy Bisa, Roger Whittaker, The Rolling Stones. En we begonnen de show met het Zweedse popduo Roxette met Mary Fredriksson en Per Gessle. And It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted in 1987. Dat nummer hoorde je ook in de film Pretty Woman. En werd in 1990 nummer 3. Het stond in ruim 30 landen in de top 5. De tweede in de lijst is van Brian Ferry en Roxy Music. Het heette Oh Yeah, There's a Band Playing on the Radio en komt in 1980. De song is op prominente wijze weergegeven in deel 5 van Stephen Merchant's comedy-serie Hello Ladies. Het haalde

In het eerste triootje non-stop hoor je Rupert Holmes en Him uit 1980. Otis Redding en Papa's Got a Brand New Bag. En uw eerste Amerikaanse popgroep, The Techniques, met hun debuutsingle Apples, Peaches, Pumpkin Pie uit 1967.

De zesde in onze playlist is Roger Whittaker met Eloisa uit 1984 in het Duits. Ja, hij werd in Nairobi geboren en was een Britse zanger, maar zong ook net zo goed Duits. En naast dat alles was hij ook nog eens songwriter die wereldwijd meer dan 55 miljoen platen heeft verkocht. Hij stond ook bekend om zijn Duitsstalige songs en fluittalent. Dat terug te vinden is in volledige flotenummers als The Mexican Whistler en Irish Whistler. Begin september 2023 kreeg hij een beroerte waarvan hij nooit herstelde. Hij overleed op 87-jarige leeftijd.

0: tweede setje van drie toppers van toen komt het hip-hop trio Salt en Peppa uit New York langs met Twist and Shout, ook Beatles nummer, in dit geval uit 1988. Hans de Boy met een vrouw zoals jij en uw eerste Australische schilder, acteur en zanger Rolf Harris met zijn komische versie van Stairway to Heaven uit 1993.
1: There's an old Australian stockman, a rock band. Trying, but dying. They get themselves up onto their collective elbows, revert to their 60s instrumentation, and they try again.

0: Zometeen hoor je de Dave Clark 5 uit Noord-Londen met Because uit 1964. Voorafgegaan door Run DMC en Jason Nevin als producer. In de tweede versie van It's Like That, dat in 1997 ook in Nederland nummer 1 werd.
1: And it goes a little something like this.

In het derde blokje van drie niet te versmaden toppers hoor je een lekker ruig plaatje van de Rolling Stones. Het heet Doom and Gloom uit 2012. De Amsterdamse soulgroep Pepper and Soul en Have My Love. En nu eerst het Deense percussieduo, het Savory Duo en Rise uit 2003.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: De afsluitende instrumentale is van Osibisa, een Londense band met West-Afrikaanse en Caribische muzikanten die rock, jazz en soul mixten, zoals bij Music for Gong Gong in 1970. In de tweede helft van de jaren 80 keren ze terug naar Ghana om daar een studio op te zetten en lokale muzikanten te helpen. Met dit deuntje...
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de regering een discriminerende opdeling tussen kleine en grote supermarkten maakte en verklaarde het verbod onwettig. De Belgische regering kreeg tot 1 januari volgend jaar de kans om een nieuwe wet in elkaar te zetten, maar ziet daarvan af. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Zelensky noemt geen aantallen en schrijft verder ook niets over het effect van die aanvallen. Wel meldt hij 35.000 doden of ernstige gewonden aan Russische zijde. Zelensky zegt dat het absoluut essentieel is om het aantal missies met onbemande voertuigen, zogenoemde UGV's, te verhogen. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Volgens het Amerikaanse centrale commando Southcom werd de boot gebruikt door een terroristische organisatie. De boot werd aangevallen op een bekende drugsroute. Sinds september hebben de Verenigde Staten tientallen aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Daarbij kwamen rond de 200 mensen om het leven. Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
6: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: En het is dinsdagmiddag, net even na 12 uur. Bart's Middagbreeze. En we danken nog even Wiebe Christ voor het afgelopen uur met zijn programma Binnen Zonder Kloppen. In dit uur Carrie Rafferty, Bruce Springsteen. Maar nu is Barry White, de man met de donkere stem. You're the first, the last, and my everything.
1: We got it together, didn't we?

Een nieuwe single van Romy Montero. Die heet Leven Lang. De hits van Jeff en Oud, die draaien we in Bart's Middag Breeze. Dat doen we iedere werkdag tussen 12 en 1 op Radio Zibberies 1098 AM. En overal via de stream live.radiozibberies.nl. Met Carrie Rafferty nu in Baker Street.

A Battlefield van Pat Benatar komt uit 1983 en is één van haar grootste hits. De krachtige stem van Pat Benatar komt hier perfect tot zijn recht. Gecombineerd met een sterke, herkenbare beat. Het nummer werd een anthem in de jaren 80 en viel ook op door de bijbehorende videoclip. Een tijdloze klassieker met een flinke dosis energie. In Bart's Midnight Breeze, Pat Benatar en Love is a Battlefield.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert en fijn dat je normaal opstaat op de 1098 en live.radiosibris.nl.

Over tot King of Rock, Bruce Springsteen, The River uit 1980. 7 jaar later zou deze plaat uitkomen. En dit is dan een speciale versie uit 2017. Geremasterd Fleetwood Mac en Little Lies.

De Kroeg. Nino was dat, nieuwe single. En in deze hele week hebben we nieuwe Nederlandstalige nummers op het programma staan. Met nu muziek uit 1984. Dit is Rockwell and Somebody's Watching Me.

over gepraat wordt. Deep Water van Cameron Whitcomb. Het komt uit 2024 en laat zijn rauwe, eerlijke sound goed horen. Whitcomb brak door via American Idol en bouwt sindsdien snel aan zijn carrière. Met zijn doorleefde stem en emotionele lading weet hij direct te raken. Een sterke, moderne track die blijft hangen. In Bart's Middagbreeze, Cameron Whitcomb.

Die tijd toch hard. Dit was trouwens Loco Acapulco. En een nummer van de Four Tops. Ja, als ik op de klok kijk, dan ben ik er heel zeker van. Dit is weer het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website www.radiosibris.nl. Dat is radiosibris.nl. We hebben nog 1 plaat voor je voor de klok van 1 uur. Janet Jackson, Let's Wait a While. Je hoort bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middle Priest. Heel graag tot morgen. Zijn we er gewoon weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens werkgeversorganisatie AWVN hebben steeds meer mensen jaarlijks op 5 mei vrij. Het wordt tegenwoordig steeds vaker in cao's geregeld. Het aantal cao's waarin 5 mei als vrije dag is opgenomen steeg van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Vooral leraren en ambtenaren hebben op deze dag vrij, maar ook veel kinderopvanglocaties zijn gesloten. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius mensen elkaar ook hebben kunnen aansteken met het Hantavirus. Het is goed mogelijk dat de eerste besmetting buiten het schip plaatsvond en dat het virus daarna aan boord is gekomen. Dat kan gebeuren door zeer nauwe contacten, dus mensen die de patiënten bijstaan moeten zich goed beschermen. 3 mensen zijn aan het virus overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Passagiers mogen hun hut niet verlaten. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. De Amerikaanse importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens wordt door de Europese Commissievoorzitter von der Leyen van de hand gewezen. Op de vraag wat zij vindt van het dreigement van de Amerikaanse president Trump, zegt zij dat een deal is. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan het handelsakkoord dat vorig jaar zomer is afgesproken, maar een uitleg laat hij achterwege. Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM
12: is er even niet.
11: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
11: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
11: 10 jaar Radio Sea Breeze.
13: 10 jaar Radio Sea Breeze.
12: Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Als een plaat, daar zou je van gaan stotteren. You ain't seen nothing yet. Backman Turner overdrive. Welkom bij deze dinsdag en bevrijdingsdag aflevering van mijn muziekboutique. Marten, dankjewel. Zoals altijd weer tussen 12 en 1 present hier bij Radio Cybris. En ik neem je mee naar de klok van 2 uur.

0: Wow, wow, wow. En de mooie van de stel, luister naar de titel Do You Wanna Hold Me? We gaan er straks een plaat aan toevoegen. Nu draaien we er eentje die er al een tijdje in staat. We gaan naar de Achterhoek.
1: Ik zeg oeh!

Ik denk als we de balans opmaken van hun muzikale carrière, dat we toch al kunnen stellen dat dit een van hun allergrootste hits is. Normaal uit de Achterhoek, uit de galerij der Hollands Glorie. Je hoorde net die hele mooie Oerend Hart.

0: Volgens mij heeft hij in de jaren 60 twee hits gehad, deze Crispian St. Peter. You Are On My Mind, dat hoorde je net, en de Pied Piper. En we gaan wat muziek betreft even naar Frankrijk.
1: Sick

0: Eddie Howell and the Man from Manhattan, een plaat onder een motto.
1: Eens maar nooit meer, helaas.
0: Het is toch heel bijzonder dat artiesten soms met een geweldig nummer komen en daarna hoor je nooit meer wat van ze. Freddie Mercury van Queen was overigens de man die dit nummer geproduceerd had, maar dat was denk ik wel heel erg goed hoorbaar.

0: duo dat onder andere deel uitmaakte van 10cc, Godly & Cream en een van hun mooie uit de jaren 80. Under Your Thumb.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ja, we hebben er weer eentje. De plaat kwam begin van dit jaar uit. Van Belgische zanger Milo. Het heeft niks gedaan. En het had toch wel zijn lucky day moeten worden. Dit is my lucky day.

0: Helaas, naast de hitlijst gevallen, en ik begrijp het ook wel een beetje, hoor. Er komen zoveel platen uit elke week, dus als artiest ook wel een beetje mazzel hebben dat je nummer opvalt. Maar ja, soms zijn er toch pareltjes die het eigenlijk wel hadden moeten doen. En dit was er wat mij betreft een voorbeeld van.
1: Het hitarchief gaat weer van het slot. Paul's Muziekboutique. Tijd voor antiek.
2: Net zoals ze vroeger klonken.

was een jaar of 16, dus dat is wel heel erg lang geleden. Toen keek een van een kennis een doos met singeltjes. Hij zei, ik doe er niks meer mee. Kijk maar of jij er nog wat aan hebt. En daar zat deze ook tussen, van de Kinks.

0: Karen en Richard Carpenter. Ze maakten erg gepolijste muziek. Maar wel, ook wel mooi hoor. Yesterday, once more. Een wat minder gepolijste muziek gaan we tegenkomen in onze Galerij der Hollands Glorie.
1: Galerij der Hollands Glorie. Nieuw in de Galerij der Hollands Glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Het is een nummer van een band die opgericht werd in 1976 in Hilvarenbeek. En ze maakten sociaal geëngageerde muziek, protesteerden tegen veel zaken die in die tijd actueel waren. Onder andere kernwapens, kernenergie, maar ook tegen de Rabobank, tegen Stella Artois, tegen Hilversum 3. Maar ze maakten ook een nummer dat was eigenlijk een beetje afwijkend van wat ze normaal gesproken maakten. Dreigde een hit te worden, maar ze wilden niet meewerken aan televisieprogramma's omdat ze niet wilden playbacken. En daarom werd het geen hit. Maar daarom hoorde het wel thuis in de Galerij der Hollands Glorie. Ik heb het over RK Vulpoepers BV en dit is de Negelandier. MUZIEK

Francis Sinatra, de dochter van inderdaad. En daarvoor het nummer van de Vilpoepers, de Eganthierende. Daarmee staan er 92 nummers in de Galerij der Hollands Glorie. De lijst die je kunt vinden en volgen op Spotify. En donderdag rond deze tijd voegen we nummer 93 toe. Nu naar 1976.

0: Marianne Rosenberg, Nichbin, wie du.
1: Dit was een one-hit wonder. Een one-hit wonder.
0: Maar het was wel een hele grote in dat jaar 1976. Vrienden, er zit erop deze aflevering op deze bevrijdingsdag 5 mei. Een dag die we denk ik in ere moeten houden. Zometeen veel plezier met Leo. Tot besluit een fraaie van de Fifth Dimension. Muziek uit de musical en de theatervoorstelling Hair. Aquarius en Let the Sunshine In. Nog een hele fijne dinsdag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het bedrijf Instructure, dat achter onderwijssoftware Canvas zit, is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Bij de aanval zouden de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gestolen zijn. Het gaat om namen, mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers. Wereldwijd zouden 9000 scholen door deze aanval geraakt zijn. In Nederland gaat het om 44 onderwijsinstellingen. De aanval is opgeëist door Shiny Hunters, de groep die eerder dit jaar ook achter de aanval op telecomprovider Odido zat. Bij een voormalige synagoge in het Londense stadsdeel Tower Hamlets heeft brand gewoed. Volgens de politie raakte voor zover bekend niemand gewond en bleef de schade beperkt. De Britse antiterreurpolitie gaat de zaak onderzoeken. Dit incident volgt op een aantal brandstichtingen en pogingen tot brandstichting gericht tegen Joodse Londenaren. En in Calder's Green werden eind vorige maand 2 Joodse mannen neergestoken. Zij raakten ernstig gewond. De schietpartij in het Amerikaanse Oklahoma, waarbij 23 gewonden vielen, begon met een ruzie. Dat heeft een ooggetuige verklaard. Volgens de 18-jarige man kreeg een groep vrouwen op een feest ruzie. Daarna klonken schoten en brak er paniek uit. Volgens persbureau AP zijn 3 mensen ernstig gewond. Zij verkeren in kritieke toestand. Het feest vond in een recreatiegebied op zo'n 20 kilometer van Oklahoma City plaats. In de EU gaan de lidstaten btw-fraude steviger aanpakken. Dat hebben de Europese financiënministers besloten. Op jaarbasis lopen de lidstaten en de EU tussen de 12,5 miljard en de 32,8 miljard euro vanwege btw-fraude mis. Vooral georganiseerde misdaadgroepen plegen die fraude. De afgelopen jaren is er wel vooruitgang geboekt in de strijd tegen btw-fraude, maar de Europese Unie loopt nog altijd vele miljarden euro's mis. Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosibris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sibris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosibris.nl en hou ons in de lucht.
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

horen is met een plaatje afkomstig van Rosie en Andres. En Rosie, dat was eigenlijk Rosie Pereira. En die kwam eigenlijk in 1975 nadat Sander Remer vertrokken was bij Andres. En dat was natuurlijk Dries Holten. Leuk dat ik erbij ben hier bij Radio Cibries. We begonnen dus met Sausalito. En natuurlijk moet ik op de eerste plaats natuurlijk even Paul van der Mark bedanken voor zijn programma De Muziekboutique. Want het is natuurlijk ook een plezier om naar te luisteren. Radio Cibries. We gaan weer terug naar de jaren 60, 70 en 80. Met Paul Jong en de Family's. Staat op de plaat. Wherever, alleen maar het.

0: En dan loop ik toch elke dinsdagmiddag natuurlijk even hier de platenkast in bij Radio Seabreeze. En dan kom ik ineens deze tegen van de Showstoppers. Eenie Meenie en de Showstoppers, dat was eigenlijk een Amerikaanse volkengroep. Zo'n beetje bestaan heeft tussen 1967 en 1972, jawel. Goed, Nederlandstalige muziek. Waar is Tom McCarvan?
1: Bye.

natuurlijk is dat een heerlijk nummer. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1984. En dan met de band Foreigner. En die werd ondersteund door de New Jersey Mass Choir. Een nummer I Want to Know What Love Is. En later is dat natuurlijk zeker al in de lijst gekomen met The Greatest Song of All Time. Dan wel op nummer 476. Maar goed, hier zal er maar in.

band Foreigner natuurlijk, afkomstig uit Engeland, maar ze hadden zeker ook wat Amerikaanse roots. En ze worden dan ook een beetje omschreven als een British-American rockband. En dit wordt dan ook omschreven als een rockballad. Goed, we gaan dus even een beetje voort na de jaren 60. En het volgende nummer heb ik een beetje de vraag. Is dat nou een kerstliedje of niet? Nou, maakt me niet zoveel uit. We gaan hem gewoon draaien. John Rawls, Hush, Not in the World to Marry.

0: as you.
1: En even terug naar het jaar 1962. En dan met Bobby Vinton. Roses are red, my love. En dat was wel een klein beetje een soort van reddingboei voor Bobby Vinton. Hij zat echt een beetje op de schopstoel om ontslagen te worden bij de platenmaatschappij Epic Records. Door met de muziek van Jonathan Yellis. Auto.

non-stop classics 24 hours a day on Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

plaatje afkomstig van Albert West, genaamd My Dear Rose. En dat was afkomstig uit het jaar 1975. En Albert West die heeft in ieder geval opgetreden tussen 1972 en 2012. Geboren in 1949, overleden al in het jaar 2015. En hiervoor natuurlijk John M. Vangelis. Is Sailing, een zogenaamde EP. Is wel een track die er maar één keer uitgebracht is. En niet echt op een LP is verschenen volgens mij. Maar goed, door naar het jaar 1983. En dan gaan we doen met The Police. Met een plaatje met een klein grasveldje eronder. Misschien is je goed luistert, want hij is genaamd Wrap Around Your Finger.

eigenlijk is het jammer dat die plaat zo kort duurt. Iets meer dan 2 minuten. Ja, dat was vroeger nog wel eens zo. Bobby Fee, Run to Him. En hij werd daarbij ondersteund door de Johnny Mann Singers. En dat gebeurt allemaal als we in eind van het jaar 1961. Radio Cyprus, luister naar. En we hebben natuurlijk ook altijd aandacht voor Nederlandstalige muziek. Zoals deze hele oude van Corrie Konings. Waarom mocht dit niet lang...

De Long Tall Ernie en de Shakers, Get Yourself Together. Een beetje wat eigenlijk een beetje ontstaan is uit een groep, want oorspronkelijk heetten ze de Moons en ze kwamen uit Arnhem. En de Long Tall Ernie was eigenlijk een soort tweede act die werd opgevoerd. Maar dat was zo leuk, dus die hebben ze er maar een beetje ingehouden. Goed, ik pak wel eens plaatjes hier uit de kast en dan denk ik van jeetje, wat is dit nou weer? Bijvoorbeeld deze uit 1979 van ene meneer Lowell George. Cheek to cheek. Als ik het zo zeg, zeg het je niks, maar als je hem hoort... Road.

altijd een beetje de typische muziek voor een gevoel wat de Blood, Sweat and Tears bracht. Spinning Wheel was natuurlijk wel een heel bekend nummer. Maar als je dan een beetje naar de LP's van ze luistert, dan is het, mag ik wel zeggen, behoorlijk alternatief, jawel. Maar goed, ze hebben ook zeker hele mooie nummers gemaakt. Bijvoorbeeld You'll Make Me So Very Happy is ook zo'n hele bekende. Maar goed, je hoort ze hier natuurlijk allemaal bij Radio Cybris. Goed, dan kijken we naar de klok. Het is ondertussen 3:04 geworden. En ik heb ondertussen wel weer een plaatje opgelegd wat lekker vrolijk is. Afkomstig uit de jaren 80. En misschien wel heel erg een beetje typisch, want het was toch een klein beetje de komst van de synthesizer natuurlijk. Wat in het begin van de jaren 80 natuurlijk wel een instrument werd wat goed te bespelen was. Daarvoor was het echt al een beetje experimenteren. En er kwamen natuurlijk ook muziekjes uit Italië. Italo Disco werd het wel eens genoemd. Van lekkere vrolijke wijsjes, daar kon je natuurlijk altijd wel een feestje mee vieren. En zo ook deze met het nummer van Ryan Paris, genoemd Dolce Vita. Die draait tot aan 3:00.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Rotterdamse kantonrechter vindt dat olie- en gasbedrijf ExxonMobil in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd heeft. De rechter zegt dat het bedrijf in strijd met gemaakte afspraken en goed werkgeverschap gehandeld heeft. Tussen 2021 tot en met 2024 bleef de indexatie van de pensioenen achter en in 2024 kregen de gepensioneerden helemaal geen pensioenverhoging, terwijl de werknemers wel een flinke loonsverhoging kregen. In Zweden wordt een nieuwe inlichtingendienst opgericht die zich gaat richten op buitenlandse kwesties. De Zweedse buitenlandminister Stenegaard vergelijkt de nieuwe dienst UND, die begin volgend jaar moet functioneren, met de Britse dienst MI6. De UND gaat ook een deel van de verantwoordelijkheden van de militaire inlichtingendienst overnemen en trekt op met de Binnenlandse Veiligheidsdienst SEPO en de Zweedse krijgsmacht. In Roemenië heeft het parlement de regering weggestemd. Vorige maand stapte de sociaal-democratische PSD al op omdat de regering van plan was impopulaire bezuinigingen door te voeren. De Roemeense president Nicos Ordan liet gisteren weten dat hij zijn uiterste best gaat doen om Roemenië in het pro-westerse spoor te houden. Hij zei dat politieke discussies moeilijk worden, maar dat het zijn verantwoordelijkheid is om Roemenië in de juiste richting te loodsen. De band Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Chef Special baalt daar ontzettend van. Op het Bevrijdingsfestival in Utrecht zal Miss Montreal de band vervangen en in Assen treden Xander de Busanier, de M&M-band en Sven Versteeg op om het gat te dichten dat ontstaan is door de uitval van Chef Special. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
3: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
1: Feel the breeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

begonnen is met de muziek van Albert Hammond. I Don't Wanna Die in an Air Disaster. En noem wat hij schreef, samen met Mike Hazelwood. Hij schreef samen met die persoon ook I'm in a Train. Die Free Electric Band en It Never Rains in Southern California. Maar hij schreef, Albert Hammond, natuurlijk ook nummers voor onder andere Tina Turner, Whitney Houston, The Hollies en ook bijvoorbeeld voor een band als Starship. Goed, leuk dat ik erbij ben hier bij Radio Sybris. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij tot aan 4 uur. 2 en 2 heb ik de plaatjes natuurlijk aan je voorbij laten komen. En die plaatjes die komen lekker ouderwets van de vinyl. Zo ook deze van Michael Jackson. The Human Nature.

lekkere vrolijke muziek en dat van de band met de naam Matchbox. De Midnight Dynamos. En daarvoor ging we naar het jaar 1980. Give me the Midnight Dynamos! Goed, en we blijven nog een beetje in de vrolijke sfeer. En dat kan natuurlijk niet allemaal op Radio Sibris. En aan het einde van het vorige uur had ik ook al een plaatje afkomstig uit Italië. Wat ik al een beetje Italo Disco noemde. En deze is eigenlijk een beetje uit hetzelfde patroon. Alleen dit zijn twee heren die noemden zich Rekera. En als ik op het plaatje kijk, dan blijken ze dus uit Turijn afkomstig te zijn. Turino, zo staat hier omschreven. Maar ze zingen dit in Spaans. Vamos a la playa.

Door de KRO met Adelle Bloemendaal, Piet Reumer en ook nog met Leen Jongewaard. En die zongen samen dus Vissen, jawel. Door naar het jaar 1975 met Spooky and Sue, Swinging on a Star. Wow.

country muziek. En dat hier op de zender van Don Williams. I'll Never Be In Love Again. Een nummer dat ik draai van een LP die uitgereikt is tijdens de platentiendaagse in het jaar 1986. En die kreeg je toen als je zo'n 27,50 gulden besteedde aan muziek. Dan kreeg je die LP er gratis bij. En deze Don Williams, geboren in 1939 en overleden in het jaar 2017... heeft in ieder geval 42 hits uitgebracht die in de Billboard Hot Country Top 100 zijn gekomen. In de jaren 1974 tot aan 1991. Goed, dan door met Powerplay. Muziek uit Nederland, die genaamd is I'm Falling.

nog even terug naar het jaar 1986 met een plaatje van zangeres met de naam Regina. En het nummer Baby Love. En wat ik in ieder geval lees is dat het in Amerika een groot ding geweest is. Maar of dat hier ook zo het geval is, ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar goed, maakt niet zoveel uit. We hebben een klein beetje disco in het programma. En dat gebeurt in de regel toch al niet zo heel erg veel. Of het algemeen is natuurlijk net wat er voorbij komt. En ik heb hier altijd een aardig plaatje voor, een stapeltje plaatjes voor me liggen. En daar zit meestal niet zo heel veel disco bij. Misschien dit keer wel rock'n'roll en dat van de Stray Cats. Sexy and 17.

Nostalgisch verfrissend. Om 1028.

Het is een plaatje afkomstig van de Zivels. En Big City Lights en de Country Boy Hill. En deze Zivels, dat was een band in ieder geval afkomstig uit Wales. Uit Cardiff om precies te zijn. Zo rond het jaar 1964. Heel veel is er niet over te vinden. Maar dat is in ieder geval wat ik er nog wel van kan vinden. Maar goed, leuke plaatjes die je natuurlijk anders niet zoveel hoort. Je hoort ze hier natuurlijk bij Radio Seabreeze. Door met Rod Stewart. What am I gonna do? I do it with you.

onder andere door Kito Poncioni. Samen met toetsenist Danny White en zanger Mike Riley. More Than I Can Bear was natuurlijk een hele grote hit van ze. En aan de hand hebben ze nog wel wat gehad. De band schijnt nog steeds te bestaan, maar het schijnt dat die Mark Riley nog de enige is die is overgebleven van de originele bezetting. Jawel. Goed, ik kijk weer even naar de klok, want het gaat al een beetje richting 4 uur. En we hebben natuurlijk altijd wel wat aandacht voor de Nederlandstalige muziek. Een band die ik zeker in de jaren 80 wel kon waarderen is de band Toontje Lagen. Hebben toch een paar hitjes gehad. Soms vrolijke en soms ook hele rustige. En deze is dan zeker die laatste. Die genaamd is Vroeg of Laat.

Muziek uit de jaren 60 afkomst van Frankie Lane, Decibel. Frankie Bell, geboren als Francesco Paolo Fazio, moet ik zeggen, was toch een van de meest invloedrijkste Amerikaanse zangers uit de vorige eeuw. En zijn bijnamen onder andere Mr. Rhythm, The Old Leather Lungs of The Old Man Jazz. Wereldwijd verkocht hij zo'n 250 miljoen grammofoonplaten. Waaronder dus deze. Plaat die misschien nog niet eens bij ons zo heel erg bekend is. Dus als ik hier in de lijst kijk, zit er niet eens bij. Maar ik kende hem dan wel. Goed, kijk even naar de klok. Bijna 4 uur. Ik denk dat ik nog één plaatje kan doen. Daarvoor nog even wat vrolijkheid uit de jaren 80. En dat gaan we doen samen met Donna Summer. En die krijgt daarbij ondersteuning van de Musical Youth. En de nummer is genaamd The Unconditional Love.

vrolijkheid van Donna Summer samen met de Musical Youth en die Unconditional Love. Goed, ik kijk naar de klok. Nou, het is bijna 4 uur. En de Jans de Knecht die staat hieronder. Maar heet de Drenthe. Wil die natuurlijk heel graag op deze plaats nemen. Gaat hij zo direct doen na 4 uur met zijn Middle of the Road Show. En vanaf 5 uur is ook weer Wiebe Barkie die natuurlijk hier voorbij komt met zijn Barkies Bonanza. En Wim de Groot vanaf 6 uur met zijn Rockwave programma. Ik heb nog even een stukje instrumentale muziek tot aan 4 uur. Heel toepasselijk genaamd Dankeschön. Dat wordt gespeeld door Bert Kempfert en zijn orkest. En dan zeg ik tot volgende week.

0: Met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. 11 Britse, 10 Nederlandse en een Canadese veteraan liepen voorop. Het gaat hier om mensen die aan de bevrijding in Nederland hebben bijgedragen. De veteranen werden gevolgd door militairen uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, België, Noorwegen, de Verenigde Staten, Frankrijk en Polen. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, kregen de golfstaten ook met forse Iraanse droneaanvallen te maken. Oekraïne heeft veel ervaring met het uitschakelen van dit soort onbemande toestellen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Starmer laat duidelijk aan Iran of elk ander land dat geweld, haat of verdeeldheid in de Britse samenleving wil aanwakkeren weten dat dit niet getolereerd zal worden. In het Verenigd Koninkrijk volgen incidenten elkaar snel op en die zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap die uit zo'n 300.000 personen bestaat. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Noorwegen is de grootste producent van zalm ter wereld en die zalm wordt voor de kust in kooien gekweekt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het gaat om evenveel stikstof, fosfor en koolstof als in de ontlasting van 17,5 tot 30 miljoen mensen zit. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
2: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: verschijnt uit je radio. Ho, ho, ho. De band die werd opgericht in 1973 door Robbie van Leeuwen. Die eerder grote successen beleefde met The Motions en The Shocking Blue. Het was Galaxy Link.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de
0: Wees
1: Knecht.
0: Welkom, lieve luisteraars.
1: Hans de Knecht.
2: Hallo.
3: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
2: Hello?

0: Well, they found my husband a few days later. Yes. The funeral's tomorrow.
1: Mm-hmm. 1974. Haar eerste plaat. In Nederland voor het eerst op tv. Bij Van Oekel. Van Oekels disco. Hey, Donna! Dat waren zwarte lieve vrienden. Dat waren jaren terug, beste mensen. En nog meer jaren die we nog lang niet vergeten zijn.

0: hadden hier ook geholpen in de studio. Als je een blootje loopt, kun je altijd nog wegrennen natuurlijk. Ja, tuurlijk.
1: Heerlijk. Roberto Giacchetti.
0: En de Scooters in de jaren 80. En I Save the Day. Lekker terug in een luisterrijk verleden. Lekker. Heerlijk. Met zometeen een bekende. Maar dan wel een hele fijne achter de keukengordijnen.

kom er alsjeblieft uit die bananenboom en neem een lekker banaantje voor me mee. Hè? Nee, lieve luisteraars, niks achterzoeken, niks bij bedenken. Het was gewoon een fijne voor achter de keukengordijn. Als het ware, reeds, niet waar? En Flash in the Pan, ook die band wel even gezellig op visite met Waiting for the Train. Zal ik maar doen. Dus niet echt middel of de rood, maar wel blijven wachten voor het spoor als die bomen gesloten zijn natuurlijk. Oh! Nee, het is geen Girasjoli. En het is ook geen Jimmy Somerville. Wie was het wel? Het was Paul de Vinci in 1974.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Nee, joh.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.

moment kom je, als er dan Frankie lag, een heleboel slaaptekort. Ja. Nou, en dan die jetlag erbij. New York, New York, The Voice. Het was Frankie zelf, hè? Tuurlijk, Frank Sinatra. Terug op de radio, de Middle of the Road Show. Nou, als kun je ook nog, als je toch een lange vlucht van plan bent, even richting Japan. Kan er opeens een Japan. Nou, dat was Japan dan. Wat je daar al niet kunt vinden, zegt dan. Dames, opgelet. Het is dolle pret met de Japanese boy. En wie zong het toch ooit? Het was Annika, terug op je radio.

Een single doorspekt met jingles van het oude Radio Veronica. Maar wie waren het? Veronica Unlimited was de naam van een Nederlandse studiogroep in 1977. Bij elkaar gebracht door Hans van Hemert. Ter gelegenheid van het 12,5 jaar bestaan van de Veronica Top 40. Muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden. Terug op de radio de hele dag natuurlijk. Ook in de middel of de radio. Leuk dat je erbij bent. Wie de bekende Lange Paul. Ze gloeien van het hoogfrequent. Op afstand kun je ze zien. Kijk even in de weilanden. Die er daar staan ze. Ook via de

0: de knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Hallo, ik ben Hans.
2: Ik ben Betty.
3: Ik

nog steeds kippenvel, hoor. Jongen, de stemgeluid kwam er uit Limburg, dames en heren. Het was een formatie Pussycat 1977 in mijn Broken Souvenirs. Ja, waar moet je heen? Kan niet naar Duitsland? Misschien België? Ja. Spanje, lijkt me ook wel lekker trouwens. Maar waar hebben ze trouwens de goedkoopste benzineprijzen? Dat is veel beter, interessant om te weten. En niet zoveel BTW of vaccins. Lekker toch? Lekker terug. Dit is de voltooid en verleden fotografische tijd. Het waren niet echte vrienden, maar het waren wel topmuzikanten. We spreken over Henk Westbroek en Henk Temming. Hier zijn ze met het goede doel en België.

0: Wij zijn zijn grootste radiovrienden, dus hij mogen Gerard zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Tuurlijk heeft hij totaal geen moeite mee gehad. Lijkt me niet. Gerard de Noorman. Gerard Le Normand. Hoorde je uit Vive la France en Moisy Leclerc. Even de laatste in de Middle of the Road Show wat het, voor wat betreft vandaag. Morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte, doen we het kunstje opnieuw. En uiteraard ben jij er dan ook weer bij. Maak er nog een leuke voortzetting van ook met mijn lieve radiocollega's. Dan spreken we elkaar snel.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 2 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het hantavirus uit, waaraan 3 passagiers overleden. WHO meldt dat voor deze evacuatie van de 2 ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en het bedrijf achter het schip Oceanwide Expeditions. Premier Rob Jette wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jette: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. We gaan dit binnenkort bespreken, want we willen 5 mei nog mooier en met nog meer mensen vieren. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. Oud-premier Rutte probeerde jaren geleden ook al om van 5 mei een vrije dag te maken. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan, hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland rekening houden met extra vertraging. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het parket van Antwerpen zegt dat er ook een Belg is gearresteerd. Op 22 april kreeg de politie een melding binnen over opvallend veel auto's bij een bedrijventerrein. De avond ervoor was daar een container gelost. De 6 verdachten zijn in de leeftijd van 22 tot 31 jaar oud. Ze worden verdacht van de invoer van verdovende middelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Oh, oh, oh, oh. de 1395 HM.
13: Is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Radio Seabreeze.
15: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

73, dames en heren. Het enige live van Grappop met 5 in de klok van maandag tot en met donderdag. Cheerio, het is happy hour. En dat betekent natuurlijk de beste hits dubbel. En vandaag is het natuurlijk bevrijdingsdag, dames en heren. Overal feest. Er rijden hier hele oude legerauto's uit en trucks en weet ik veel wat. Uit de Tweede Wereldoorlog door de straat. Dit is ontzettend leuk. Maar en we hebben mooi weer erbij. Nou, wat willen mensen nog meer? Wat dacht je van Barkies Bonanza? Live uit de Loft in Laren. En uiteraard weer met de hits van je leven. En de hits van je leven die komen uit de top 40. Zoals deze was op 5 mei 1973, 5 mei 1983, 1996 en 2003. We draaien de beste 3 platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer kwart voor 6. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wieber Barkie. Super dat je hier bent. Straks ook nog het weerbericht voor morgen natuurlijk. En de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory. Tot aan 6 uur. Op Seabreeze 1098 en 1395 AM. Hier is

gedacht van, nou, misschien moet ik mijn eigen secte wel beginnen, weet je wel. Dat is fantastisch, want dan heb je 70 Bentleys in de garage staan, Rolls Royces, de hele rattenplan, veel wijverij, alles, miljoen op de bank. Maar ja, je moet wel wat aan bidden hebben. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat, ik begin een secte en die noem ik de Church of the Poison Mind. En de god die we aanbidden heet Don Henley. Een stuk grote man achter de Eagles. En die heb ik al vaker god genoemd. Tongue in cheek. En we hebben natuurlijk ook nog 12 discipelen. Nou, dan moet je denken aan Paul McCartney, Jimi Hendrix. Nou, gaan ze nou maar door. Ik had het helemaal voor elkaar. Het is nooit wat geworden. Curl Check Club, dames en heren, stond hoog in de hitparade op deze dag in 1983. We gaan naar het nieuws, dames en heren. De Nederlandse vrouw die is overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO denkt dat er 7 besmettingen met het virus zijn. In 2 gevallen is dat zeker. In 5 gevallen zijn er vermoedens, zoals bij de man van de Nederlandse vrouw die ook is overleden. Passagiers die nog aan boord zijn, moeten afstand van elkaar houden en moeten in hun eigen hut blijven. Het cruiseschip de Hondius ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. Nederlandse autoriteiten werken mee aan een medische evacuatie. Nou, maar hopen dat je ergens een haven in kan. Daar zitten ze meestal niet heel erg op te wachten. Maar weet u nog uit coronatijd? 1996, nou.

smaken verschillen natuurlijk, maar ik heb al vaker gezegd, ik vind dit het allerbeste nummer van Robbie Williams. Come on Down uit 2003. En vooral met de bijbehorende videoclip. Is echt fantastisch. Ga hem maar even opzoeken. Pakjes van Enzo, dames en heren. We gaan naar het nieuws. Steeds meer mensen hebben jaarlijks op bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Dit zegt werkgeversorganisatie ABVN in het Financieel Dagblad. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren.

Je kent ze natuurlijk van grote hits, zoals bijvoorbeeld Nights in White Satin. Maar dit was ook een kanjer van een hit van de Moody Blues uit 1973. Het stond op deze dag in 1973 in de Nederlandse top 40. I'm just a singer in a rock'n'roll band. Zo, nou, die staat erop. Pak aan! Dames en heren, in Barkies van Enzo gaan we kijken wie er geboren zijn in de popmuziek. Op bevrijdingsdag, op 5 mei. Je hoort het na Is There Something I Should Know. Dit is Duran Duran.

0: alle jongens van die tijd. En ik had al de illusie dat het niet ging worden in mijn geval. Is There Something I Should Know? Duran Duran uit 1983.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 5 mei, dames en heren, bevrijdingsdag. En wie zijn er geboren op deze dag? Nou, het is niet altijd bevrijdingsdag geweest. Want we beginnen bijvoorbeeld op 5 mei 1937. Toen werd geboren Johnny Taylor. Hij is een soulzanger uit de Verenigde Staten. 1942 dan, Tammy Wynette. Haar echte naam is Virginia Wynette Pug. Hij is natuurlijk een countryzanger uit de Verenigde Staten. Je kent hem van Stand By Your Man. En een paar jaar later, Divorce. 1950, Annie Amu. Hij is de zanger van The Real Thing. En 1962, Gary Daly. Zanger van China Crisis. 5 mei 1964 dan Lorraine McIntosh, zangeres van Deacon Blue. En 1969 onze eigen Peter Slager. Hij is de bassist van Bluff. 5 mei 1964 Kevin Saunderson. Hij is producer en DJ van Inner City. Maar dames en heren, voor de hitjaren van vandaag gaan we terug naar 5 mei 1950. Toen was het al bevrijdingsdag. Toen zag het levenslicht. Sjoutje Lucy van het Spijker. We kennen haar natuurlijk als Maggie McNeil.

Osbourne. En One of Us werd destijds geweigerd. We hebben het over 1996, dus het is ook niet echt in het middeleeuwen. Door de evangelische omroep, want er zat de frase in: What if God was one of us? Just a slob like one of us. Zou je kunnen vertalen als zwerver. En dus mocht niet gedraaid worden. Wij doen het wel. En het was een enorme hit in 1996. Daarna hebben we niets meer van gehoord. Maar goed, maakt verder niet zo heel veel uit. Er wil geen enkele advocaat meer op de zaak Taghi. Nou, wie had dat nou gedacht? Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden voor Ridouan Taghi. Dat maakt de dekenberaad bekend. Alle Nederlandse strafrechtadvocaten zijn benaderd. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met meerdere van hen, maar niemand was bereid om de zaak op zich te nemen. De hoofdverdachte in het Marengo-proces zit een jaar zonder advocaten, terwijl het hoger beroep in de zaak nog altijd loopt. Ja, iets met brand en billen, Taghi. Het Amsterdamse gerechtshof spreekt bij Nieuwsuur van een unieke situatie en wil die met Taghi zelf bespreken in een openbare zitting. Eerdere advocaten, onder wie Ines Weski, worden verdacht van het doorspelen van informatie.

je dit soort prachtige nummers moet gaan hiphoppen. Oké, ik vind het niet. Maar, het is Blue en Elton John. Dus hij heeft er ook vrijwillig aan meegewerkt. Wie ben ik dan om daar iets op tegen te hebben? Helemaal niemand. 2003, dames en heren. Sorry seems to be the hardest word. Barkies, One Ounce Up Seabreeze, 1395 en 1098 AM. We gaan naar de nummers 1. De nummers 1 van 5 maart 1983. 5 maart 1996, 5 maart 2003. Maar we beginnen op 5 maart, bevrijdingsdag, 1973. Ah.

Richard. Met een banger van hem uit 1973. Power to all our friends in Berkies, Monenza, dames en heren. Oh, waar we gaan kijken wat het weer gaat doen. Vannacht en vanavond op meer plaatsen regen. In het zuidoosten gaat het vaker regenen. En de komende nacht breidt de regen uit naar het midden van het land. In het noorden en noordwesten blijft het droog. De temperatuur daalt naar 8 of 9 graden. Woensdag dan, morgen fris en regionaal nat. Raar woord is dat, regionaal nat. Anyway, het is bewolkt in het zuiden. Midden en oosten zijn er perioden met regen. In het noorden en noordwesten blijft het waarschijnlijk droog. In de loop van de middag neemt de regen af en beperkt deze zich tot steeds meer tot het zuidoosten van het land. In het noorden en noordwesten schijnt een tijdje de zon. Met 11 tot 15 graden is het fris voor de tijd van het jaar. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig in het binnenland en matig tot vrij krachtig in de kustprovincies rond het IJsselmeer. In de avond neemt de regen verder af en wordt het een beetje regen na in Limburg droog. Er zijn wolkenvelden en vanuit het noorden geleidelijk ook opklaringen. De temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. De nummer 1, dames en heren, van Bevrijdingsdag 1983. Hier is David Bowie.

voortgebracht. Zo ook deze Captain Jack uit 1996. En hey ho Captain Jack. Ja, lang moeten studeren op de tekst. Dat viel niet mee. Stond er maar één, dames en heren, op deze dag in 1996. Deze Barkies Bonanza zit erop. Ik dank je voor het luisteren. Morgen bel ik weer. Same time, same station. Hou hem hier op Seabreeze. Maak er een mooie vrijdag, bevrijdingsdagavond van. Ik spreek je morgen. Ik laat je alleen met de nummer 1 van 5 mei 2003. Hier is Jamai.

0: met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 3 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hantavirus uit, waaraan al 3 passagiers zijn overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat voor deze evacuatie van de ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en met de eigenaar van het cruiseschip. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achterop een vrachtwagen. De bestuurder van die bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland daarom rekening houden met extra vertraging. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met Tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
10: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
12: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.
13: Hou ons in de lucht.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim

0: Nou, ik heb wat discussies met mijn moeder gevoerd over dat lange haar van mij destijds. Welkom bij de 330ste Rockwave editie van de dinsdagavond. Het is zojuist 5 minuten over 6 geworden.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Ja, natuurlijk ben ik nog steeds dezelfde. Als pak een beet 40, 50 jaar geleden. Alleen dat haar, dat wilde natuurlijk niet meer zo groeien. Het eerste nummer wat we draaiden was namelijk van de formatie Zen. En het ging over hair. En de tweede die we draaiden was van Bob Seger en his Silver Bullet Band. Still the same, ik weet het, ik weet het. Het is toch aardig dat hij daarover zingt. Hè? Het is natuurlijk niet waar. Want je verandert in de loop der tijd natuurlijk wel. En heus niet alleen je haar. Dit is Sniffing the Tears en Drive a

De afgelopen weken hebben we natuurlijk weer heerlijk getoerd vanuit de driver's seat. De mobiele studio. We zijn geweest naar het Zwarte Woud in Duitsland. En daar hebben mijn vrouw en ik weer ontzettend waanzinnig heerlijk veel gewandeld. Dat doen we nou eenmaal graag als we op vakantie zijn. Maar nu is het gewone leven weer aangebroken. Mijn vrouw is gaan werken en ik maak weer gewoon radio. Ja, wat je gewoon leven noemt natuurlijk. Kunt je nog eens over hebben natuurlijk. De Nederlandstalige, een beetje aan de vroege kant. Dit is De Dijk en huil maar niet.

en Barry Ryan met zijn wonderschone Eloise, waar die zo ontzettend verliefd op is, maar hij kan haar maar niet krijgen. Oh, eigenlijk een triest verhaal voor deze man. Zeg, mocht je net aan tafel zijn gegaan, eet smakelijk hoor. Dit is Shout van Tears for Fears.

schrijven begin 80e jaren. Reformatie Tears for Fears. Met Shout. Veelvuldig gedraaid op Radio Caroline 319. In die dagen natuurlijk. En als ik het dan onderweg was in de auto. En dit nummer ging aan. Nou, dan kon ik het niet laten om ontzettend hard mee te zingen. En zo hard zelfs dat ik denk dat menig een het heeft kunnen horen. Ja, dat. Ja, het doet zeer aan je oren. Dat wel. Maar deze. Deze is heel mooi. Dit is zijn Sonny and Cher. A Little Man.

0: De Loving Awareness Band, altijd zo rond 6:30, dit keer met Gerald. Het is natuurlijk de Loving Awareness gedachte van vroeger, maar die kan je heden ten dagen ook nog heel mooi uitdragen, dacht ik zo.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze, 1395 AM.

Joe Cocker, Unchain My Heart. En voor het volgende nummertje gaan we naar 1979. De tijd dat ik nog natte voeten kreeg op de Noordzee. Op de Magdalena, niet te vergeten, voor Mi Amigo 272. Dit is Ellen Foley.

Mooi, hè? Bluff. Misschien niet de eeuwigheid. Voorafgegaan door Ellen Foley met We Belong to the Night. En dat is natuurlijk ook zo. We gaan alle nachten door. Dit zal de laatste vocale gaan worden. Passend in Rockwave, The Communards. And Don't Leave Me This Way.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt-het-vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
4: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
2: Feel the breeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

0: at the Club en Saturday Night at the Movies. Op 40 in de lijst van 13 mei 1965.
1: Attention.
0: Meer dan 6 decennia terug, zeg. Dat is echt een oude lijst vanavond. Een historische UK Top 40. Wij zijn bij je tot tegen 8 uur. En wat doen we nou? We draaien de nieuwe binnenkomers. We kijken naar de stipnoteringen. En natuurlijk uitgebreid naar de top van de lijst. En omdat we heel ver terug in de tijd gaan, komen we in een periode waarin de platen, als we af en toe een beetje krassig waren, dat ga je horen natuurlijk, maar ook kort. En dus kunnen we er veel draaien. Zo eens even kijken, dan voorzie ik dat ik er 21 kan draaien. Zoals de nieuwe binnenkomer op 39. De Dixie Cups en Ico.

0: Sandy Shaw debuteert op 33 in de UK Top 40 van 13 mei 1965. En zo komen we op de drempel van de top 30. En daar vinden we twee stijgers.
1: Our weekly stroll down memory lane. An explosion of nostalgic pop music.
0: Zometeen de Everly Brothers met That'll Be The Day in de tweede week. Maar eerst 31. Laughter. The Walker Brothers. Met een kleine stipnotering.
1: The best retro music from the other side of the North Sea. Collected in our weekly chart show.

0: en Phil Everly. Die brengen ons op 30 in de lijst.
1: Cebu, your number one.
2: En Revolt.
3: Terug naar toen.
0: Het is tijd voor de hoogste debutant.
4: Here is the highest new entry.
0: Op 28, The Rockin' Berries en Poor Man's

0: hoogste nieuwe binnenkomer op weg naar een positie in de top 10. The Rockin' Berries hoor je.
1: Retro music from the UK.
0: Vorige week kwam Shirley Ellis binnen op 40. Ze stijgt deze week naar 5.

0: Een alleraardigste plaats van Françoise Hardy op 21 All Over the World.
1: Retro music from the UK.
0: De bovenste beste 20 met op 20 een oude nummer 1 hit. Unit 4 plus 2 en Concrete.

0: nog een song van Cilla Black. Komen we tegen op 17 van 24 gekomen.
1: De hits van de leer.
2: Radio Seabreeze.
0: We bevinden ons tussen de nummers 20 en 11. Vier stijgers hoor je. Jim Reeves op 18 met een stip. 17 dus Cilla Black. Zometeen op 11 met een stip ook Herman Hermits met Wonderful Worlds. Maar eerst op 13. This Little Bird. Je hoort Marianne Faithfull.

Wel een carrière, hè? Sir Cliff Richard, we komen hem tegen op 9 met The Minute You're Gone. Verkocht in totaal meer dan 250 miljoen platen. Het is toch wat, hè? Op 7 vinden we met een stip The Animals. Bring It On Home.

0: Henry Valk.
1: Je luistert naar de Engelse top 40 van 13 mei 1965. En we zijn bij de bovenste beste 5. Een superstip op 5. Onderweg naar de nummer 1 positie. Jackie Trent en Where Are You Now, My Love?
2: A super

0: Peter en Gordon, True Love Ways, met een stipje op 4.
1: The most spectacular radio event of the week. UK's most favorite records, the singles chart.
0: Oh, wat een heerlijke plaat zeg. The Seekers, ook al met een stip. Zij het een heel klein stip. A World of Our Own. 3.

0: here.
1: Seabreeze AM.
0: More music, more power.
2: Henry Fox.
0: Music Radio. Classic Top 40. Bringing it back.
3: Vorige week stonden ze bovenaan de lijst in de Engelse hitparade. Deze week op 13 mei gedaald naar 2. Hier zijn de Beatles.

0: hoort ze elke woensdagavond in het eerste uur van Anno Toen hier op Radio Seabreeze. Zo ongeveer 8:30, een Fab Four blokje. En ze staan vandaag in de lijst van 13 mei 1965 op 2 met Ticket to Ride. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Vorige week 2.
1: Number 1.
0: Roger Miller en zijn orkest zijn niet alleen King of the Road, titel van deze song, maar ook King van de hitlijst van vandaag.
2: Sure.

0: Rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De drie opvarenden van het cruiseschip Hondius die geëvacueerd worden na een virusuitbraak gaan waarschijnlijk morgen naar Nederland. Het gaat om twee zieke bemanningsleden, een Nederlander en een Brit die dringend medische zorg nodig hebben en nog een mogelijk besmette passagier. Aan boord vielen al drie doden door het Hanta-virus, een Nederlands echtpaar en een Duitse man. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en niemand mag er van boord. Na de evacuatie vaart de rest van de passagiers mogelijk verder. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: De beste nummers van LP's, 12-inch maxi's en singles.

platen. De beste van oude en nieuwe platen. Je hoort het in Vinylicious.

0: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.
1: Het beste van vinyl. Beste van vinyl. Op 33 of 45 toeren. Dit is Vinyl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. In Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. Er nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Oh, oh, oh, oh. de 1395 AM.
10: Is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
10: Nu
9: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: The next train to arrive on platform 5 terminates here. All change please on platform 5.
13: The train departing to the splash is on platform 3.
14: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. En in Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybris.nl en hou ons in de lucht.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree. Yes, hello again. Welcome along to my latest 70s soiree. Sit back, enjoy and relax. Bit of a prog fest this week. Let's start off with this one.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. 2 politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En de Russische staat heeft zich een groot landbouwbedrijf toegeëigend en de eigenaar ervan zit vast. Het gaat om miljardair Vadim Moscovich, die wordt verdacht van corruptie. En de rechter besloot dat de meerderheid van de aandelen naar de staat gaat. Moscovich ontkent de beschuldigingen. Hij zit al sinds vorig jaar in de cel. Sinds de oorlog in Oekraïne neemt Rusland vaker bedrijven van rijke zakenlieden over. In totaal zou er al voor tientallen miljarden euro's aan bezittingen zijn genationaliseerd door het Kremlin. Het weer: er valt deze nacht regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: en stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
6: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
4: Feel the breeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Terwijl de dag plaatsmaakt voor de avond, smelten liefde en muziek samen. We nemen je mee op een reis door de meest betoverende liefdesliedjes. Laat je hart opengaan en wees welkom bij Dream Sessions.

stilte tussen twee hartslagen vind je de waarheid van verlangen. Deze volgende song fluistert geheimen die alleen geliefden kunnen verstaan. Sluit je ogen en voel hoe de muziek je ziel raakt.

Soms spreekt de melodie de woorden uit die je hart niet durft te zeggen. Deze track neemt je mee naar die plek waar tijd stilstaat. Waar alleen jij en je diepste gevoelens bestaan.

lopen ten einde, maar de liefde en deze melodieën blijven eeuwig. Dream Sessions neemt afscheid, maar de magie blijft in je hart wonen. Tot we elkaar weer ontmoeten in de wereld van dromen en liefde. Tot de volgende droom. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: Alleen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: en stil eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
4: De 1395 AM
5: is er even niet.
4: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
5: Nu
4: op 1098.
5: En via de digitale kanalen.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: Radio Seabreeze. You've painted up your lips and rolled and curled.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar.